0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

zo dichtbij komt, draait het hart er vaak omheen. Wat is er mooier om te zeggen, wat je doet.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Kijk een appje van mevrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik deed dat ze me mist.

0: Security NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 3 kilometer file bij Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Knoppen Hofvliet 5 minuten vertraging vanaf Rijswijk 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits. Rondje Regio.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden laat de komende periode verschillende onderzoeken uitvoeren op en rond de Kaasmarkt. De onderzoeken zijn nodig voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het plein. Er wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen, boomwortels, archeologische resten en de aanwezigheid van planten en dieren. De meeste werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Voor een deel van het onderzoek worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten. Ook vinden eind juni werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Koppingsteeg. Die straat wordt daarvoor één dag afgesloten. De gemeente Leidendorp organiseert op 30 juni een informatieavond over de pollers aan de De Bloenen en Obol. De beweegbare palen zijn al enkele jaren buiten gebruik door technische problemen. Bewoners klagen daardoor over parkeeroverlast in de wijk. Inmiddels zijn nieuwe pollers

0: geplaatst, maar de ingebruikname loopt vertraging op door aanvullende werkzaamheden aan het besturingssysteem. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente uitleg over de planning, de resterende werkzaamheden en de uitgifte van nieuwe handzenders. Michiel van Lier heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een jubileumviering van wooninitiatief Het Huis in Leidschendam-Voorburg werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lier kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij was medeoprichter van Het Huis en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woonvoorziening. Ook na de opening in 2021 bleef hij actief betrokken bij het initiatief. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vanmorgen is het aan de bewolkte kant. Vooral vanmiddag kan de zon er wel bij komen. En vanavond al helemaal. Er staat een noordwestelijke wind, meestal matig. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 6 kilometer file tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. De vertraging is 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: luister dan gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life go-

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar staat een file door een ongeluk bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. De vertraging is een kwartier, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yeah, sing to me. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden laat de komende periode verschillende onderzoeken uitvoeren op en rond de Kaasmarkt. De onderzoeken zijn nodig voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het plein. Er wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen, boomwortels, archeologische resten en de aanwezigheid van planten en dieren. De meeste werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Voor een deel van het onderzoek worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten. Ook vinden eind juni werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Koppingsteeg. Die straat wordt daarvoor één dag afgesloten. De gemeente Leidendorp organiseert op 30 juni een informatieavond over de pollers aan de De Bloenen en Obol. De beweegbare palen zijn al enkele jaren buiten gebruik door technische problemen. Bewoners klagen daardoor over parkeeroverlast in de wijk. Inmiddels zijn nieuwe pollers geplaatst, maar de ingebruikname loopt vertraging op door aanvullende werkzaamheden aan het besturingssysteem. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente uitleg over de planning, de resterende werkzaamheden en de uitgifte van nieuwe handzenders. Michiel van Lier heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een jubileumviering van wooninitiatief Het Huis in Leidschendam-Voorburg werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lier kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij was medeoprichter van Het Huis en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woonvoorziening. Ook na de opening in 2021 bleef hij actief betrokken bij het initiatief. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. Vanmorgen is het aan de bewolkte kant. Vooral vanmiddag kan de zon er wel bij komen. En vanavond al helemaal. Er staat een noordwestelijke wind, meestal matig. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 6 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Gouda Hoek van Holland bij het Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer file. En 210 Schoonover Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de AN434 Wassenaar-Zoeterwoude bij knooppunt Hoogvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden laat de komende periode verschillende onderzoeken uitvoeren op en rond de Kaasmarkt. De onderzoeken zijn nodig voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het plein. Er wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen, boomwortels, archeologische resten en de aanwezigheid van planten en dieren. De meeste werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Voor een deel van het onderzoek worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten. Ook vinden eind juni werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Koppingsteeg. Die straat wordt daarvoor één dag afgesloten. De gemeente Leiden-Dorp organiseert op 30 juni een informatieavond over de pollers aan de De Bloen en Obol. De beweegbare palen zijn al enkele jaren buiten gebruik door technische problemen. Bewoners klagen daardoor over parkeeroverlast in de wijk. Inmiddels zijn nieuwe pollers geplaatst, maar de ingebruikname loopt vertraging op door aanvullende werkzaamheden aan het besturingssysteem. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente uitleg over de planning, de resterende werkzaamheden en de uitgifte van nieuwe handzenders. Michiel van Lier heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een jubileumviering van wooninitiatief Het Huis in Leidschendam-Voorburg werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lier kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij was medeoprichter van Het Huis en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woonvoorziening. Ook na de opening in 2021 bleef hij actief betrokken bij het initiatief. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vanmorgen is het aan de bewolkte kant. Vooral vanmiddag kan de zon er wel bij komen. En vanavond al helemaal. Er staat een noordwestelijke wind, meestal matig. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is even een nieuwe aflevering van de Koffieshow op deze maandag 15 juni. Ik ben Rudo en je hoort Kevin Paré straks naar Jeroen van Zelst.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Jij zingt ze mee! Nieuw.

Kevin Paré, Jupiter en Jeroen van Zijls. Je hoorde Griekse Nacht. Goedemorgen, het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow voor deze maandag 15 juni dus. Ik ben Rudo met de lekkerste muziek van eigen bodem. Ook zo na het weekend en na die 2-2 tegen Japan. Ja, waarschijnlijk heb je wel zitten kijken gisteren. Heb je ook zitten verbijten en dacht je net als ik achteraf, ach ja, 2-2, het is prima als we de rest maar gaan winnen. Want dan zijn we gewoon door natuurlijk. Hè. Hey, welkom Rudo hier dus op Unity.nl met zometeen John de Bever en Neer John West. De allermooiste sterren. Rudo!

Martijn en John de Wever laten ons dansen. En ook John West nog met de allermooiste sterren. Goedemorgen, het is de koffieshow voor deze maandag. Waarschijnlijk lekker aan het werk. Ik ook zit hier heerlijk in de studio van Unity NL met een bakje koffie erbij. En gewoon lekkere muziek. Mocht jij nog wat willen horen, laat het vooral even weten. En mailen kan altijd rudo@unitynl.nl. Dat is rudo@unitynl.nl. Met Django Wagner zometeen. En waarom ben jij gegaan? Daar hoef je dus niet meer voor te mailen. En eerst Johnny Valentino.

0: zijn nodig voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het plein. Er wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen, boomwortels, archeologische resten en de aanwezigheid van planten en dieren. De meeste werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Voor een deel van het onderzoek worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten. Ook vinden eind juni werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Koppingsteeg. Die straat wordt daarvoor één dag afgesloten. De gemeente Leiden-Dorp organiseert op 30 juni een informatieavond over de pollers aan de Dubloenen en Obol. De beweegbare palen zijn al enkele jaren buiten gebruik door technische problemen. Bewoners klagen daardoor over parkeeroverlast in de wijk. Inmiddels zijn nieuwe pollers geplaatst, maar de ingebruikname loopt vertraging op door aanvullende werkzaamheden aan het besturingssysteem. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente uitleg over de planning, de resterende werkzaamheden en de uitgifte van nieuwe handzenders. Michiel van Lier heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een jubileumviering van wooninitiatief Het Huis in Leidschendam-Voorburg werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lier kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij was medeoprichter van Het Huis en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woonvoorziening. Ook na de opening in 2021 bleef hij actief betrokken bij het initiatief. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vanmorgen is het aan de bewolkte kant. Vooral vanmiddag kan er zon er wel bij komen. En vanavond al helemaal. Er staat een noordwestelijke wind, meestal matig. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ramada, adio, adio, adio bij Unity NL. Goedemorgen, we kijken nog even naar de bekende jarigen van vandaag. En dat zijn er best wel wat. Daphne Schippers, Nederlands atleten, 34. Wilfred Bauma, voormalig betaald voetballer, 48. En Oliver Kahn, hij is voormalig doelman in Duitsland, 57. Courtney Cox van Friends, 62 is ze geworden. En verder is het de verjaardag van Michael Laudrup. Hij is Deens voetballer, 62. Helen Hunt, Amerikaanse actrice, 63. En Hugo Borst van de televisie, 64. Rini van den Elzen, de stemacteur, die bij Geer de Gort, wat Geer nog niet weet, 65 is hij geworden. En het is ook de verjaardag van According to Jim. Jim Belushi is jarig, 72 is de acteur geworden. En de laatste jarige die je voor je hebt, ja, die kennen we zeker wel van de Friese band, De Kast. De voorman ervan is jarig. Siep van der Ploeg is 60 geworden. En daarom draaien we De Kast natuurlijk eventjes. Dit is In Nijedij.

De Kast en Inijene bij Unity.nl. Goedemorgen, we kijken nog eventjes naar het weer. Het is toch nog een beetje wisselvallig. Wat regen en motregen, bewolking en af en toe een opklaringje vanmiddag. De temperatuur wordt alsnog 19 graden. Morgen dan opnieuw een afwisseling van zon en bewolking met een matige oostenwind. En de temperatuur kan oplopen tot de 21 graden in de Leidse regio en Wassenaar. Dit is Luc Burghout en Amsterdamse zomer.

Johnny, Robert van Hemert en Trobi en Wegenwacht hier bij Unity NL. En dat was hem alweer. De koffieshow, vanmiddag hier de middagshow met Elmar. En ik ben er morgenochtend weer om 10 uur voor de dinsdag editie van de koffieshow. Ik hoop dat je erbij bent. Voor nu, werk ze vandaag en geniet van je...

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Je loopt de N206 Heemstede Zoetermeer tussen Zoeterwoude Dorp en Zoetermeer Buitenweg 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een jongen van het dak van gymzaal Zeilkwartier aan de Van der Markstraat in Leiderdorp gehaald. Volgens omstanders was hij het dak opgeklommen om daar een bal vanaf te halen. Toen het hem niet lukte om weer naar beneden te klimmen, is 112 gebeld. Met hulp van een ladder heeft de brandweer de jongeman van het dak geholpen. IJsclub Voorschoten wil in september starten met de aanleg van een nieuwe combibaan voor skileren en schaatsen. En hoewel de vergunningen rond zijn en de planning op schema ligt, dreigt er nu een financieel probleem doordat de verwacht

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wiel op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een jongen van het dak van gymzaal Zeilkwartier aan de Van der Markstraat in Leiderdorp gehaald. Volgens omstanders was hij het dak opgeklommen om daar een bal vanaf te halen. Toen het hem niet lukte om weer naar beneden te klimmen, is 112 gebeld. Met hulp van een ladder heeft de brandweer de jongeman van het dak geholpen. IJsclub Voorschoten wil in september starten met de aanleg van een nieuwe

0: hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. In de loop van de middag laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een jongen van het dak van gymzaal Zeilkwartier aan de Van der Markstraat in Leiderdorp gehaald. Volgens omstanders was hij het dak opgeklommen om daar een bal vanaf te halen. Toen het hem niet lukte om weer naar beneden te klimmen, is 112 gebeld. Met hulp van een ladder heeft de brandweer de jongeman van het dak geholpen. IJsclub Voorschoten wil in september starten met de aanleg van een nieuwe combibaan voor skileren en schaatsen. En hoewel de vergunningen rond zijn en de planning op schema ligt, dreigt er nu een financieel probleem doordat de verwachte landelijke subsidie waarschijnlijk toch niet komt. De IJsclub trekt aan de bel. En bewoners van het Bettaplein in Leiden kunnen vanavond terecht bij een informatieavond over de brand van 10 juni. Die vond plaats in het complex Bettaplein 35 tot en met 313. Bewoners hebben veel vragen. Aanleiding om een informatieavond te organiseren. Die wordt georganiseerd door de gemeente en de brandweer. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. In de loop van de middag laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg Ambacht tussen afrit Aarlanderveen en de N11 staat 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een jongen van het dak van gymzaal Zeilkwartier aan de Van der Markstraat in Leiderdorp gehaald. Volgens omstanders was hij het dak opgeklommen om daar een bal vanaf te halen. Toen het hem niet lukte om weer naar beneden te klimmen, is 112 gebeld. Met hulp van een ladder heeft de brandweer de jongeman van het dak geholpen. IJsclub Voorschoten wil in september starten met de aanleg van een nieuwe combibaan voor skileren en schaatsen. En hoewel de

0: Site, socials en via de app.
1: En dan nog het weer. In de loop van de middag laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 heb je nu een kwartier extra reistijd. En dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hoeveel kan het NOS Journaal? De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers er hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. De ouders

Boschaert van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 3 kilometer file en dat zorgt voor 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits komt voorzichtig aan ook op gang in het westen van het land. Maar die stelt nog niet zo heel veel voor. De meeste files, de dagelijkse files kan ik beter zeggen, die er ontstaan, hebben nog hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag, voor Leidschendam 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, bij Europoort ook 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten oponthoud. Maar wat wel opvalt is de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11. Bij de N11 moet ik zeggen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: VNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger

0: begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien en het kwik loopt op tot 21 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is langzaam zeker aan het begin, ook in het westen van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben maar weinig vertraging. Wel een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoopend Benelux staat een auto in brand. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de rechte parallelbaan. Was wel een kleine 10 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de A N11. 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. In totaal nu zo'n 50 kilometer file. 2 files vallen op. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor een reiswerk van 8 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang, maar de vertraging is ruim 1,5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! De middagshow van Unity NL. Maandag, het is 15 juni. En Pierre van Dam is in de studio. En dit is nieuw talent. Je hoort Lara Mila. Yeah.

0: Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend, die hoorde je bij Unity NL. Het is maandag even na vijven, dat betekent je mag alles in gaan pakken. De werkdag is ten einde en de middagshow van Unity NL is begonnen. Vandaag Pierre van Dam in de studio. Pierre, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Beetje bijgekomen van die wedstrijd van gisteren of toch stiekem een heel klein beetje een soort van katerig gevoel?
1: Nou, toch wel een beetje een katerig gevoel. Het stond allemaal goed, het liep en dan gaat hij wisselen. Nou ja, er zal over nagedacht zijn. Maar dan denk ik, ja, daarna ging het alleen maar bergafwaarts.
0: Even een hele kleine voorspelling. Aankomende zaterdag moeten we tegen Zweden. Wat denk jij dat het gaat worden, Pierre?
1: Nou, ik zal blij wezen, moet ik je zeggen, met een gelijkspel. Je hoopt natuurlijk op winnend. Maar die Zweden zijn ook niet de minste, hoor. Dus je kan ook maar een balletje tegenkrijgen. Maar ik gok op een 1-1. Dat is waar ik het op hou, helaas.
0: En stel nou dat ik met jou nu een toto in zou vullen. Wie zou dan over anderhalve maand uiteindelijk met die wereldbeker er vandoor gaan? Welk land schaal jij dan als allerhoogste in?
1: Nou ja, ik denk dat Brazilië heel erg gaat groeien in het toernooi. En dat die wel een hele goede kans maken. Daarentegen denk ik dat Nederland toch ook wel in één keer gaat vlammen. Als hij de goede opstelling neerzet. Nogmaals, wij zijn allemaal bondscoach. Maar Nederland zal het niet winnen. Maar ik gok Brazilië toch wel vrij hoog in, hoor.
0: Oké. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd.
1: Eerst denk aankomende jij zaterdag.
0: Poeh, ik vind het lastig. Ik heb Brazilië gezien tegen Marokko. Die waren ook wel heel erg goed trouwens.
1: Ja, maar de Marokkanen ook, hè?
0: Ja, klopt. Maar een Spanje. Zij moeten vanavond om 6 uur.
1: Ja,
0: denk ik dat ze ook wel heel goed zijn. Argentinië moeten we niet onderschatten. Ja, misschien komt er wel een land die in één keer helemaal uit de verf komt, waarvan we denken, dat hadden we niet aan zien komen.
1: Nou ja, je zag het toen de tijd met Guus Hiddink en met Zuid-Korea, hoe ver die kwamen toen ineens. Het is niet te voorspellen, hè. Want ik denk, degene wie het eerste doelpunt erin legt, ja, die legt al gewoon zo ver voor. En als je dan dicht kan gooien. Maar nogmaals, het blijft een beetje koffiedik kijken.
0: Nou, dat is het. En we hebben gewoon wat te kijken de komende weken. Dus dat is wel heel erg leuk. Zomer 2026. Wat voor zomer gaat dat voor jou worden, muzikaal gezien, Pierre?
1: Nou, we gaan we toertjes. Je hebt de buitenevenementen, de campings en alles wordt een beetje buiten gevierd. En dat vind ik altijd leuk. Dan heb je meer interactie met de mensen. In het zaaltje is ook leuk, maar daar loopt nu het zweet van je rug af.
0: Ja, zeker aankomende vrijdag. Belooft dan 30 graden te gaan worden.
1: Ja, ongelooflijk, hè. Maar ja, daarentegen, het is allemaal zoals het is. Als de mensen vrolijk zijn en ze willen muziek horen. Nou, ik breng ze het wel en ik vind het leuk om te doen.
0: Ja, hoeveel jaar inmiddels al, Pierre?
1: Nou ja, we zijn begonnen in 86. Dus we zijn al een jaartje of 34, 35 onderweg, denk ik.
0: Nou, 86, dat betekent dat 14, je volgend jaar 40 jaar in het vak zit.
1: Ja, 40 jaar, zegt het.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En zeg je 40 jaar, misschien voel ik dan wel toch iets van een feestje aankomen om dat te vieren?
1: Nou, weet ik niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet van de feestvierderige met dat soort dingen. Ik vind het heerlijk om te doen, maar aan de andere kant denk ik, je moet op dat moment even kijken weer waar je staat. Want het ene jaar heb je meer succes dan het andere jaar. En dan gaan we eens kijken. Maar ja, het is wel iets om natuurlijk over na te denken, ja.
0: Ja, is toch heerlijk. 40 jaar doen wat je leuk vindt. Liedjes uitbrengen, mensen vermaken en vooral heel veel podia aangedaan.
1: Ja.
0: Is er een podia waarvan je nu snel zegt, ja, ik heb daar ooit gestaan. Dit was echt wel het allerleukste, een soort van kroontje op het werk.
1: Nou, het mooiste vond ik toen ik het Bruine Café de top 40 inliep in 1990.
0: Ja.
1: Toen kwam ik bij het Hollandse Hit Festival. Dat was van Veronica. En er stonden 100.000 mensen. Ja, dan loop je op en dan gaat iedereen mee. Ja, dan weet je niet wat je gebeurt. Dan denk je, ja, de wereldsterren die hebben die dagelijks. En daar stond Pierretje van Dam uit Amsterdam, staat daar op dat toneel.
0: Ja.
1: En er staan achter alle grote kwesten toen de tijd. Clouseau, Vader Abraham, Johnny Hoes. En die zei, joh, god, wat doe je het allemaal leuk. Ja, dat is toch iets wat je nooit meer vergeet.
0: Dik compliment. En ja, daar stond je dan als gewone Hollandse jongen uit Mokum.
1: Ja, zeg dat.
0: Zometeen alles over de nieuwe single. En dat is er eentje die je voor de volle 100% al mee kan zingen. Eerst gaan we proosten op het leven. Dit is Pierre van Dam bij Unity NL.

0: Inmiddels staat hij al wekenlang genoteerd op nummer 1 in de top 25 van Unity NL. Justin de Wild, Cheerio en daarvoor Pierre van Dam en Proosten op het leven. Hey Pierre, er is een paar weken geleden een nieuw liedje uitgekomen. Nou ja, een kleine kanttekening. Het is inderdaad een nieuw liedje, maar het is een liedje die iedereen kent. Ja. En een liedje waar jij een hele grote warme band mee hebt.
1: Ja, dit nummer komt uit, volgens mij kwam hij uit in 1986 of 85 voor het eerst. Toen kwam Koos uit met dit nummer, daar verscheurde je foto. En dat is me altijd bijgebleven. En dat Koos overleed, ik heb hem altijd willen eren. Ik heb toen een nummer gemaakt over Koos, maar meer, dat was een persoonlijk verhaal. Die heette Hey Vriend. Maar dan denk ik, ja, hoe kan ik Koos figuurlijk in leven houden? En dat is de verscheurde je foto geworden.
0: Want wat denk jij, ik verscheurde je foto, is dat de grootste classic van Koos Albers ooit geweest?
1: Ja, dat denk ik wel. Nou is het voor de een is het weer verscheurde je foto, de ander zegt weer, ik slaap vannacht wel op de bank. Iedereen die heeft er een bepaald idee van.
0: Maar zijn het je ogen?
1: Nou, zijn het je ogen. Hè? En dat waren natuurlijk klappers van hits. Maar uiteindelijk, als ik dan echt naar het begin ga, 86... Ja, dan was dit natuurlijk de hit en waarvan eerst iedereen dacht van, nou, dat gaat het niet worden.
0: Eigenlijk best wel grappig dat zo'n liedje dan uitgroeit tot een echte ware klassieker. Ja. Hey, en dit liedje, het is vaker gecoverd. Jij hebt nog heel veel contact met Joke natuurlijk ook. Ja, dat is de weduwe van Koos. Ja. Hoe is dat dan gegaan? Is het dan dat je zegt van, joh, ik heb wat gemaakt en ik laat het je eerst horen? Of ga je toestemming vragen? Hoe werkt dat?
1: Nou, het is eigenlijk wat jou zegt in één keer. Ik wou het haar laten horen. En ook toestemming vragen. Dus ik heb het als demo aan Joke laten horen. En dan zei ik, Joke, vind jij het goed dat ik dit doe? En dan zeg je ook, jongen, ik heb er niks over te zeggen. Maar ga je gang. Anders had ik het ook niet gedaan. Dan.
0: Want laten we heel even de familiebanden aanhalen. Jij bent een volle neef geweest, of eigenlijk nog steeds natuurlijk, van Koos.
1: Ja, Koos' moeder en mijn vader waren broer en zus. En mijn vader, die deed vroeger heel veel klussen met Koos. Koos was heel handig tot het einde aan toe. Metselen, tegelen, stukken door. Alles deden ze zelf.
0: Ja.
1: En daar heb ik het ook een beetje van. Als we dan in Spanje met Koos en Joke waren, gingen we daar ook een beetje knutselen. Maar uiteindelijk, het zingen heb ik dan ook wel vanuit de familie. Bij ons zongen ze allemaal wel. En vooral mijn vader was altijd aan het fluiten. En Koos, die kreeg toen de hit. En uiteindelijk denk ik, dan moeten we hem maar weer in leven houden.
0: Ja, is ook gewoon belangrijk, denk ik. En merk je dan ook dat er bij een hele jonge generatie ook al een soort van bekendheid is rondom Koos? Dat zij de liedjes kennen, makkelijk mee kunnen zingen of misschien zelfs wel aanvragen?
1: Ja, dit nummer wel. Het is wel een ander verhaal als André Hazes. Want de oude Hazes is natuurlijk ook nog, omdat zijn kinderen de naam Hazes hebben, dat het altijd bij door blijft gaan. En Dreetje of kleine André, die zingt natuurlijk nog steeds zijn nummers. Maar uiteindelijk, Koos was in die mate toen zo groot. Dat je uiteindelijk, dat staat allemaal wel gelijk Hazes, Koos. Ja, iedereen heeft zijn aparte verhaal bij. Maar als ik hem op deze manier dan in leven kan houden, is het mooi.
0: Ja, waar komt die status dan vandaan? Wat is dat? Een soort van, je hebt de fans van Koos, de fans van André. Ja. Het zijn toch een beetje de twee grote namen. En dan kunnen we nog wel verder gaan graven. Dan kom je inderdaad in het tijdperk van een Willy Alberti uit.
1: Ja,
0: maar toch, Koos en André waren wel, waren het ook vrienden van elkaar trouwens? Of waren het een soort van concurrenten op muzikaal vlak?
1: Nee, ze hebben wel, ook samen hebben ze toen, is er altijd bijgebleven, een muziekspecial bij Nederland Muziekland gedaan, waar ze samen nog nummers hebben gezongen. Maar ik weet ook wel dat Koos, die had een tennisnooi, en toen kwam André, die kwam aanrijden, en die was lamdronken. En Koos, die hield helemaal niet van drank. En die stuurde André dan gewoon weg. En die zegt, ja, sorry André, maar dan had je aan mijn vriend wezen.
0: Oh, wat grappig.
1: Dat vond André dan niet zo leuk. Maar uiteindelijk, daar was Koos eerlijk in. En uiteindelijk hebben ze leuke dingen gedaan, vaak samen opgetreden. Maar het rare van het verhaal is dat Koos het ongeluk kreeg. Omdat hij nam een optreden van André over. En op die avond kreeg hij het ongeluk. En dat dus zo erg zijn ze in elkaar verweven. Het is zo'n raar gevoel. Maar uiteindelijk, Koos heb ook toen tegen André, hier kan jij niks aan doen. Het is zoals het is.
0: Ja, het is een mooi verhaal. Je zou het bijna een keertje moeten opschrijven en daar een boek over uit moeten brengen. In ieder geval, dit is een soort van ode aan. 2026, origineel dus ook gewoon 40 jaar geleden. Ik verscheurde je foto. Liedje overal te streamen en overal te downloaden.

0: Zo heb ik jou nog nooit gezien. Arjon Oosterom bij Unity NL. En ik verscheurde je foto. Het is een liedje van Koos Alberts. Alleen dan nu in de versie van Pierre van Dam. Ja, jouw eigen versie. Ik kan me voorstellen, in ieder bruin cafeetje kan je deze doen, toch?
1: Ja, ja, ik heb altijd wel bij elk optreden een nummer van Koos gedaan. Is het dan het duet wat ik met Koos heb gedaan? Maar ja, 9 van de 10. Of een medley, maar verscheurde je foto. Dat komt altijd terug in de jeugd. Ja, we hadden het net al over. Die zingt het ook uit volle borst mee. Ja, het is heerlijk om te horen.
0: Ja, jij zorgt er gewoon voor dat dat de komende jaren in ieder geval nog door blijft gaan.
1: Ja.
0: En ik bedenk me trouwens, volgens mij 2017 was het, hè? Dat Koos is overleden.
1: Ja, ik moet je zeggen, ik weet, jaartallen weet ik eigenlijk helemaal niet. Weet ik niet eens van mijn eigen familie. Klinkt raar. Ik vond het ook nooit zo belangrijk, want ik weet dat ze overleden zijn.
0: Ja.
1: En de datums weet ik niet, maar het is voor mij al veel te lang.
0: Ja. Ja. Eigenlijk bizar. Gewoon 10 jaar alweer.
1: Ja, ongelooflijk, hè. Ja, het is zo snel gegaan. En toevallig, nou, dat is ook van de week. Ik kom niet heel veel meer op Kerkhoven. En mijn familie leggen allemaal bij elkaar in Amsterdam. En daar ga ik ook langs. En dan legt een neef van mij, dat ligt ook al meer dan 20 jaar. Als ze zeggen, hey, dat is 5 jaar geleden ook. Dit is geen. De tijd vliegt, weet je wel. Maar ik denk misschien is het ook naarmate je ouder wordt. Dat zo. Want vroeger was je natuurlijk heel ongeremd. Je deed alles heen. Je dacht er niet zo bij na. Maar ja, het vliegt de tijd.
0: Ja, het is echt voordat je het weet afgelopen. Aan de andere kant gewoon genieten. De dag plukken.
1: Nou,
0: en vooral mooie dingen doen.
1: Ja, je moet leuke dingen doen. Het kan niet altijd. Je kan niet altijd 6 gooien. Het zit soms wel eens tegen. Maar daarentegen, dan moet je ook doorgaan. De slechte tijden, die maak je weer ruimte voor de goede tijden. En zo heb ik altijd wel gedacht.
0: Hey, betekent dat jij inmiddels ook alweer plannen aan het maken bent voor wat moet dan het vervolg worden van Ik verscheurde je foto?
1: Ja, we hebben wel wat dingen. Wat we bedacht hebben we klaar liggen. Maar uiteindelijk is er ook dat ineens heel veel mensen gaan reageren. Ja, wat doe je niet nog iets van Koos? En dan in een liedje van hem. En dan in die trant of die. Dat vind ik wel. De interactie met die mensen is heel leuk. Dat ze reageren. Ja, en dan, uiteindelijk zijn er toch ook wel weer leuke dingetjes uitgekomen.
0: Maar ja, daar ben ik wel benieuwd. Stel nou dat je nog een liedje van Koos zou gaan pakken. Waar moet ik dan aan denken? Is er eentje waarvan je nu zegt van die schiet mij dan direct erbinnen?
1: Nou, wat ik zelf altijd mooi heb gevonden. Maar ik weet niet of dat te vertalen is in een ander tempo. Het nummer van Enkele Reis. Maar ook Ik slaap vannacht wel op de bank. Ja, dat vond ik geweldig. Ja,
0: die is gedaan door Danny Kanters een paar jaar geleden.
1: Nou ja, en dat vond ik heel leuk om te doen. En moet je dat dan weer doen? Dan denk ik, nou ja, daar moet je dan maar vanaf blijven. Aan de andere kant, als een Emile Hartkamp, of de huidige producer, dat hij dat op een andere manier zou invullen, zou ik denken, ja, waarom ook niet?
0: Ja.
1: Dus je moet ook wel eens naar anderen luisteren. En ik. Vroeger kon ik nog wel eens eigenwijs zijn, maar tegenwoordig denk je, ja, er zijn toch zat mensen die een hele leuke ideeën hebben.
0: Ja, maar het ligt ook een beetje, denk ik, aan dat arrangement. Het ligt misschien aan de tijd. Wanneer zou je zo'n liedje willen uitbrengen? Ja, Past het bij de zomer of toch meer bij de donkere dagen?
1: Ja, daar heb ik altijd met mijn singles zelf wel rekening mee gehad. Ik heb nooit een uptempo nummer uitgebracht in de donkere dagen. Maar dan denk je, ja, dat past niet. Ja, misschien is het ook omdat ik van oudsher had. De meeste is er lekker thuis. Lekker warm, een lekker drankje of een dingetje erbij. En dan moet je geen uptempo gekkigheidje uitbrengen.
0: Ja, dan denk jij gewoon aan dat knisperende haardvuurtje.
1: En niet anders.
0: Of gewoon dat lekkere biertje, donkerbruin cafeetje.
1: Ja, dat werkt hoor.
0: Jouw versie, 2017. De opvolger van dus die hit uit de jaren 90. Dat bruine café. Ik weet

0: Wesley Bronkhorst, ik drink rosé. En dat kan dan weer in dat bruine café. Of zeg jij, in een bruin café hoor je eigenlijk gewoon aan de toog een biertje te bestellen?
1: Nee hoor, mijn vader had ook een café en daar mochten ze alles drinken wat ze wilden hoor.
0: Lekker, welk café heeft hij gehad?
1: De Bel in Amsterdam.
0: En hoe lang bestaat dat al niet meer?
1: Nou ja, mijn vader is in 99 al overleden en toen was hij er alweer een paar jaar uit. Dus ja, op een gegeven moment is het gewoon een woonhuis geworden.
0: Maar Café de Bel, moet ik dan denken aan echt zo'n ouderwetse bruine kroeg... met dus zo'n bel en van die kleedjes en van die gordijntjes voor het raam.
1: Ja. Nou, alles wat je tegenwoordig... de Jordaanboot is ook zo ingericht.
0: Ja.
1: En dat, de Bel, dat was echt zo'n Amsterdamse kroeg. En daardoor altijd vol en gezellig.
0: Is het belangrijk dat dit soort kroegen eigenlijk nog gewoon in ere blijven... en dat er nog steeds naar mensen naartoe kunnen gaan... en dat je echt die warmte, die gezelligheid daar kan krijgen?
1: Ja, ik denk dat tegenwoordig, er gaat natuurlijk meer jeugd naar de kroeg. En vroeger gingen ze echt om met elkaar te zitten, te drinken in gezelligheid.
0: Ja, en als ze wat geld verdient en dat kon dan weer uitgegeven worden.
1: Ze kwamen binnen een uur later was het al op. Maar nu, iedereen komt binnen, ze nemen een glas witte wijn of een koffie. Daar zitten ze 2 uur op en ze zitten de hele tijd op hun telefoon. Dus dat denk ik voor het café-eigenaars niet veel meer te verdienen.
0: Het is wel even een beetje anders geworden.
1: Ja.
0: Hey Pierre, dit liedje, een paar weken geleden uitgekomen. Ja. Ik verscheurde je foto. Ja. Ondertussen alweer een beetje aan het nadenken over hoe, wie, wat en waar. Wat moet de opvolger gaan worden?
1: Ja.
0: Als ik jou nu ga vragen naar de komende zomer. Je zei net al, er komen best wel wat evenementjes aan.
1: Ja.
0: Is het dan druk, zeg je? Het is ook belangrijk dat die agenda goed gevuld is en blijft.
1: Nou, het is leuk als die gevuld is. Maar als ze dan vanuit het management zeggen... Ja, Pierre, dat optreden dit weekend, dat is niks. Ja, dan is het ook maar zo. Weet je, dan ga ik lekker met mijn vrouw naar mijn kinderen en kleinkinderen toe. En dat vermaken we ons even goed wel. Ik hoef niet, ik moet niet. Maar zo heb ik altijd gedacht. Ik noem me eigenlijk niet een broodzanger. En bij ons in de Jordaan was het dan dat je echt alles pakt. Ook al wist je van tevoren dat de gezelligheid niet daar was.
0: Ja.
1: En dat ze met bier gingen gooien of weet ik veel wat. Ja, met alle respect wat ik dan ook mag en zou kunnen verdienen. Dan ga ik er niet naartoe. Maar er zijn zaterdag die zeggen, wat kan mij schelen? Voor mij, wat spugen ze? Ja, maar ik vind dat, dan verlaag je eigen.
0: Even een beetje respect, dat is het belangrijkste.
1: Ja, dat vind ik wel. En dat, hou je er niet van, draai om of ga loop de zaal uit. Maar ga niet gek doen, ga niet je middelvinger opsteken. Het is hou op, gewoon mensen doen hun best, of ik het ben, of wie dan. Je moet altijd respect voor de andere mens hebben.
0: Ja, gewoon plezier maken, leven en laten leven.
1: Nou, dat zeer zeker. En dat is wel eens jammer. Mensen hebben te veel een eigen mening en die willen ze ook nog wel eens dan een ander opdringen, helaas.
0: Hey, de komende week belooft 30 graden te gaan worden.
1: Ja.
0: Ben jij dan meteen zo'n zonaanbidder? Of zeg je, nee, dan ga ik mezelf binnen opsluiten met de airco of standje 10?
1: Nee, ik ben helemaal geen binnenzitter. Soms nog wel eens dat we in de avonduur een filmpje gaan kijken of als we thuis komen. Maar anders gaan we overdag met een bootje varen. En ik vind het nog wel eens leuk om een beetje te klussen en te doen. Nou, daar hebben mijn kinderen alle ruimte voor gemaakt om dat te doen. Maar ook als een vriend of een vriendin van ons komt die zegt, hey Pierre, ik wil een andere keuken of wat. Oké, ook geen probleem, als ik tijd heb, dan gaan we de keuken plaatsen.
0: Oh, wat lekker. Ik hoor het alweer. Dat leven van jou, dat klinkt als het ideale leven. Opstaan, relaxen en gewoon kijken wat de dag brengt.
1: Ja, maar dat is leuk. Dat heb ik altijd gedaan in de drukke en de stille tijden. Het leven is veel te kort. En dat merk je vooral natuurlijk als er mensen wegvallen. Maar uiteindelijk als ze wegvallen, 4 weken later loop je toch ook weer gek te doen. Want dat... Je moet er ook niet in blijven hangen, maar gewoon lekker leven en genieten van elke dag.
0: Aldus de woorden van Pierre van Dam. En Pierre, mochten nou de luisteraars van Unity NL jou als een soort van inspiratiebron zien, zoiets hebben van, nou, die Pierre die moet ik even toevoegen, heb ik nog niet op de socials, waar ben je te vinden?
1: Nou, kijk eens op het Facebook of het Instagram en anders op de website pierrevandam.nl. En daar staat altijd wel een nummer.

0: Hij was mijn kunnen bereiken. Dus wat dat betreft, nee, ze weten me altijd wel te vinden. Als de belastingen kan, kan hun het ook.
1: Ik ga jou een hele fijne avond toewensen.
0: Hetzelfde, en alle luisteraars ook.
1: Ik vond het weer top dat je er was. En ik ga er nog eentje van je draaien. Past eigenlijk best wel een beetje bij het gesprek dat we net hadden. Zo is het leven.
0: Ja, Shelby.
1: Ik zeg, maak er een mooie avond van.
0: Hetzelfde, doei.
1: Van Dam.

0: met die snaarsnoet. Maar niet uit wat echte liefde is, man.
1: Maxime Vroger, echte liefde. En ja, as we speak zijn ze druk bezig met de opnames van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen. En ik verwacht ergens in oktober, in het najaar van 2026, dat de nieuwe serie gaat uitkomen. Ja, dan ben ik heel erg benieuwd wat er met Martin en Cheryl gaat gebeuren. De laatste beelden, in ieder geval die we van ze gezien hebben, is dat ze werden afgevoerd in een politiebusje, omdat er wat verboden middelen in huis zijn gevonden. Unity NL, daarvoor Pierre van Dam, Zo is het leven. En Pierre was hier in de studio en zijn foto die vind je online op onze eigen website. En dat is unitynl.nl en natuurlijk ook via de social media. Over anderhalve week Unity NL on tour in Zoeterwoude. En deze man die is daar ook bij. Het is Rutger van Barneveld. Je hoort Zwoele Zomernachten.

Dino Martin, De Tijd en Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Einde van de middagshow voor maandag 15 juni. Zo meteen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En morgen dan heb ik hier te gast in de studio Johnny Valentino en ook Mike Appelhof. Hebben beide een nieuwe plaat uitgebracht en daar komen ze uitgebreid over vertellen. Voor nu maak er een mooie avond van, alvast eet smakelijk. En morgen vanaf 5 uur dus weer een gloednieuwe middagshow. En dit is Django Wagner. Je hoort Waarom Ben Jij Gegaan?

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. Op dit moment in totaal zo'n 45 kilometer nog. Naast een aantal korte dagelijkse files, de meeste oponthoud onder andere nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knop het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. En de N207 valt op, Hillegom richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 staat 3 kilometer file. Vertraging is een half uur, dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. De ouders kunnen hierdoor de rechtszaak nog steeds niet achter zich laten. En liefhebbers van de zomer opgelet. De komende dagen wordt er tropisch weer verwacht. Vanaf donderdag stijgt het kwik tot boven de 25 graden... en dat blijft zo tot na het weekend. Op onze website is een uitgebreide weersvoorspelling te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en het kwik loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk nog een kwartier oponthoud. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 heb je nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. De ouders kunnen hierdoor de rechtszaak nog steeds niet achter zich laten. En liefhebbers van de zomer opgelet. De komende dagen wordt er tropisch weer verwacht. Vanaf donderdag stijgt het kwik tot boven de 25 graden en dat blijft zo tot na het weekend. Op onze website is een uitgebreide weersvoorspelling te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En het kwik loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland. Unity
3: NL. Hey schat, waar blijf je?

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Albeegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekals Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.